En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet de muziek af. Het is hier getoond.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app Music App.
2: App hem al.
3: Wil je ons nog eens iets geven, alstublieft?

Stef van Mavoe, alles is gesloen. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schel. Ze pizza ze roepen en doet ze niet hoepen. Hoor ik hem toch

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: Echt gebeit in ons chique strijk, bloesterd tijdens het verrol van de wijk. Vertel schulken.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

Ajoy Music, overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dijk.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: te zelen altos van jij.
1: Geef marmer aan Joen Music. Waar? Ave van Oost.
2: Oostenaars. Af daar, Gerrie.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

Ze vroeg al om gekeend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat overrost en niks meer.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

kan elke vrouw zien in mij de perfecte man. Hier op een wit peert ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lus, want ik ben weer.

0: Ja, en na zijn zo.
1: Ajoin Music. 100% plezant, 100% oost.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music. Ik heb er van zijn leven op gebabysit.

voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen, dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo

0: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Week al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes mogen ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
2: App hem al.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droei, boven op de schoen.
2: Ik wil die parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droei, boven op de schoen.
0: Maar die van de Ramonnen, wat komen die doen?
1: Ois, de droei, boven op de schoen.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

Is het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld? Het verroosjeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door? De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Kietertres.
0: Het is een charmante door.
2: Ik zit met ons door het te vervuilen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Leg in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de stoel.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen gondolen, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Ion Music.
3: Waar? Ave van Oost.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: even drommelien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: zijn afhankelijk.
1: Ah wel, zijt een grote neus en een grote klet. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
2: Het is nog koosje van Tajoen Land.
3: Geef mooi maar Ajoen Music. Waar Aven van Olst.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Pellis.
1: Are you in music? Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: dagen, maar zo uit bij de band. En knoeip het in haar oeren, te zegt dat het plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar knoeit nog moeig. Want hij zet je recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot je al stijf en knalt overal tegen. Soms zon weer al te gauwen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidaat, graal ik goed op haar. Hoe ik al toen in een wit niet uit werd en graal ik groos.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms mocht een pintje zeer.

Roman iedereen, allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts.

Er is in Olsch geen dat thuis op zijn zolder of in die of andere kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat maar momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

Na kunst werken tot stand, al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat me mooi, zelfs Jorno Ding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

voor ons oost gesproken. En je gooit een dingje aan geroeken, ons dat spark al gezien. En door ons Belfort doet misschien, toch is er iets wat gemist.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: muziek. Plezante radio.
1: En van aien. En van atwieën. En van adroën.

0: Rangers in Alto Spanien.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.

0: ben een jongen, geboren en getogen al heel mijn leven.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ich bin ein Brückenpist.
1: Esterweer! Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Meer de neven. En voor jou in music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Stikkie-man-kneten.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Niet friet ooit gestoken.
2: Ik vraag me dan nog een eigen pintje zijn naar kaffee.

0: Fire and music!
1: Echt muziek voor een fichtentebaan!
2: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de neven app voor Valla Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
5: App hem al.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

blikken hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik fazen, dat is niet voor mij. Het was op die en twee droog geklonken, ik was anderdaals ontslag, dus ik stond met veel corroge.

0: Ajo in Music.
1: Gedierige goeie muziek.
2: Grale crush 2011. De koorten zijn geluid. Door mij is het aangezet. Amai, amai.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar Aven van Olst.
1: Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: op, met pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
4: App hem al.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: A UN Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Wow, was de lawaat hier aan zich. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee jongens, het is

0: wakker maken. Zo'n nep moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.

0: Luid, na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: GMB Café.
2: Meer de neven app voor Valla Jo en Music.
1: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
3: Hebt hem al.
4: Nou, ieder visje heb ik een visje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaargeval. En alle joren heb ik een zoren.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe Music.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: De looise maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: rocket.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Nee, de Neven-app. Voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
4: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
1: App hem al.
5: Hoor, hoe ik als een nekel kan roten naar meester van smaren tot zoveel lopen te zogen.
6: Ach, mijn jongen.

Алтагүл, да юу?

0: Asocation? Hoe komt dat, hè?
1: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet jou het en gans een stad bevroezen.
0: En voor wat dat, hè?
1: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
0: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Geef Mojang.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Mojang.
4: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de auto.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Mag ik er nog een dag mensen? Hier zijn de koppings meer volgende vloot. Het gooit over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De neven Lion Music app.
2: App hem al.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is veraltooid van haar.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App hem al.

0: Mayo en Music.
1: De enige echte.
2: Dat is nog maar het voor carnaval. Nog in een dag te gaan. Ik kwak eens nog mijn kleren. Ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd. Ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: Hajói Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Ik moet zeggen, ik was er ook in het begin een beetje bevreesd voor, omdat ik een karakter als dusdanig niet kende. Maar men had mij gesteld dat dat nogal open, prettige figuren waren.

Dat mensen komen hier allemaal voor dan bij ons, voor het plezier. En want wij mogen geen lambro zijn. Waar zou ik pushen eerst? Pushen eerst.

0: draag in huisjes dat een ploeg. De balk is modder.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: gezellig laat ons van jij.
1: Ayo en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

mes sont dim mooi en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Als we god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloed en gooi zit met hier gewoon.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn meisjes die van Miesje nog verschieten.

klauwen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnaval niet op. En los, er is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dat ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: 25%, bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Je vais même brûler plus.
1: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Olsh nerzen olsh neskes, kom na een zien. Vermoor, geen dingen smaan in olsht, maar trouwde ogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwde ogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een olsh nerz.

0: Ja, geef je er goed op.
1: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: helemaal rood, hè. Maar je loopt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze ziet er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: stand. Ik heb precies weer een grale kleine orken, jong.
1: Appa, hommer, de frieten steken, hein?
2: Ajoen Music.
3: De nummer 1 van Ajoen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-Jolen Music App.
2: App hem al.
3: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duitsneers een eerbetoon der Duitsse stroten.

Yes. Love. Hwrw. Nwr. Negen yn cystig. Negen yn cystig. Off.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: meer de Neven-app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zonder oor. Ik vroeg, ey Turk, waar steug hoort deze nou jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die broon is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaar scholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En dan hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei die in al straks. Die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusterd tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles even de roa. Maar we je gewoon

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mekvaas.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. Ajoe Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: Gedierig goeie muziek.
1: Mijn vrouw hoet Marianne.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooien toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

mij een pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen vloeit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

begin. Anders zeg je vijven, gelijk Pascal. En wat weten die vijven misschien? Ik heb niet.

Allee, zijn mijn twee geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: vind je gauw voor het liedje op de noep. Het bier in de cafékes was voor niet een goede koep. De kronen blijven lopen, vergele nachten lang. Douchen de voor Jeannetten, ja die geven volle zang. Ik liet mij onderzoeken, zelf deed een specialist. Als zou dat doet normaal voor een echte carnavalist. Dus kan mij weinig schillen, droom al een nacht en dij. Ik moet me echt niet schomen bij een oosteneer.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien